0: brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Thank you. One, two, three.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer, in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

credit's no good.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakte beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan op kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïnse drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

met mijn ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Goedemiddag en welkom bij Grenzeloos Weekend. We zijn er weer. Weeklang heeft het moeten duren. Het weer is veel slechter geworden, maar na vandaag gaat het weer beter. Want Grenzeloos Weekend is altijd jouw weerpaal midden in de ellende van storm en regen. Wat kijken jullie weer verzuchtend, dames, jongen. Zeg, we hebben een leuk programma vandaag. We gaan heel sportief bezig zijn. We gaan straks praten over inclusief sporten. Want er gaat iets gebeuren bij ons in de buurt. Waar dat dan over gaat, dan gaan we straks vragen aan Michelle de Groot. Verder is het volgende week 35 jaar Europa Run. En dan gaan we praten daarover met de directeur van de stichting Europa Run. En dat is Leslie Wolters. Die vertelt dan over wat gaat er gebeuren en gaat er nog iets bijzonders zijn met die 35e editie. Ik herinner me nog een 25e editie, maar dat zat een beetje in een rare periode van ons leven. Daar gaan we het later eens over hebben. Verder het nieuws uit de buurt en de gezelligste muziek. En de dames die zijn er ook weer bij. Edie Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is die?
1: Ja, prima.
0: Oké, leuke week gehad.
1: Maar het was wel een beetje stressvol. Ik zit volop in de profielwerkstuk stress, zeg maar.
0: Aha.
1: Dus ik heb met degene waarmee ik samenwerk, heb ik deze week heel veel afgesproken om op een onderwerp uit te komen. Maar het is nog niet gelukt. Dus,
0: ik dacht dat je een onderwerp wist.
1: Nee, we wisten wel dingen die we misschien wilden gaan doen, maar we hebben nog steeds geen keuze gemaakt. Dus,
0: okay.
1: Ja,
0: je had toch een maand of twee geleden of zoiets over grenzeloos? Was dat weer wat
1: dat
0: anders?
1: Dat was Mirre.
0: Was Mirre dat? Ik kan jullie ook niet uitdrukken. Jullie lijken ook zo op elkaar. Allebei blond en zo.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar goed, de stress die is er nog steeds.
1: De stress
0: dus.
1: Staat er, ja.
0: Ach, arm
1: maar
0: kind.
1: Goed,
0: ja.
1: Goed.
0: Ja, ik hoop het voor je. Mirre, sorry.
2: Okay.
0: Ja, ik maak er chaos van.
1: Ja,
0: maar dat beetje intussen grenzeloos weekend is altijd een beetje rommelig.
2: Ach ja.
0: Heb je een goede week gehad?
2: Ik heb een hele goede week gehad.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou ja, ik heb de beoordeling van mijn theaterstuk teruggekregen. Mm-hmm. Waar ik heel blij mee was.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb gefigureerd in een video. Ik heb een heel mooi theaterstuk gezien. Dus het was.
0: Wauw.
2: Het was een leuke week.
0: Ja. Ik heb wat van jou doorgekregen op de app. Ik ben trots op je. Hartstikke
2: Dank
0: mooi.
2: Je wel.
0: Beste mensen, weet dat de dames ook nog op school zitten en met hun toekomst bezig zijn. En dat ziet er fantastisch uit. En daar zijn we blij mee om dat te kunnen gaan vertellen. Jullie kennen allemaal ABBA natuurlijk. Met Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Maar die is ook een keertje uitgevoerd door Cher. Daar kun je van zeggen wat je wil. Maar hij is best een keertje leuk om te draaien in Grenzeloos Weekend. Eén keer dan.

0: Shella Lefty in Boston. Eigenlijk ook een programma, een plaats wat goed in een sportprogramma zou passen, denk ik, zomaar tussendoor. Maar dat is dan een heel ander verhaal. Dat zijn andere mensen die dat programmeren. Een maand geleden ongeveer bevestigden de gemeenten in onze buurt met Team Sportservice Zuid-Holland een samenwerking om aangepaste sporten naar een hoger plan te tillen. Worden de mensen met een beperking er dan nu ook echt beter op? Dat gaan we vragen aan Michelle de Groot, want zij gaat dat allemaal coördineren. Goedemiddag, Michelle.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, leuk dat je erover wil komen vertellen. Ik vertelde je net al eventjes buiten de uitzending om van er was een wethouder in een van onze buurtgemeenten, maar die vond het belangrijker om een dagje weg te gaan. Dus nou, nu komen de mensen die het weten.
1: Ja, precies.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Zeg, wat bevatten die gemaakte afspraken precies bij ons in de buurt?
1: Nou, eigenlijk hebben 9 gemeenten hier in de regio Zuid-Holland-Zuid. Onder andere buurgemeenten van Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Die hebben een samenwerking ondertekend op het gebied van inclusief sporten. Met daarbij de focus op aangepast sporten. Ja, en dat houdt in dat we eigenlijk nog meer in deze regio met elkaar samen gaan werken. Als we het echt hebben over het aangepast sporten in eerste instantie. En onder aangepast sporten, daar verstaan we eigenlijk de sportvoorzieningen voor mensen met een mentale ofwel een lichamelijke beperking.
0: Helemaal duidelijk. En dat is in een groep mensen die moeten echt nog geholpen worden. Want er wordt wel wat al voor hun gedaan, maar dat voldoet dan niet.
1: Er wordt zeker wel wat voor hun gedaan. En wat er wordt gedaan, dat voldoet ook absoluut wel voor deze doelgroep. Alleen, we merken gewoon dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje zichtbaarheid van wat is er allemaal in de regio bijvoorbeeld te vinden. Of het aanbod is in sommige gevallen ook best nog wel beperkt. Dan is zo'n regionaal samenwerkingsverband super mooi om met elkaar op te kunnen trekken. Om te kijken of dat we een stukje zichtbaarheid kunnen verbeteren. Of dat we het aanbod kunnen verbeteren. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook om verenigingen, trainers, et cetera, te ondersteunen. Als zij ook wat willen gaan doen op het gebied van aangepast sporten.
0: Ja, en hoe ga je dat vormgeven dan?
1: Nou, ik ga dat gelukkig niet alleen doen. Kijk, deze 9 gemeenten die hebben allemaal de handen in één geslagen en die hebben gezegd van we gaan ervoor. We willen daar wat moois van maken met elkaar. Maar in elke gemeente zijn er bijvoorbeeld buurtsportcoaches die ook echt het uitvoerende werk doen. Die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er ook sportlessen zijn of die het aanspreekpunt zijn voor de mensen in de desbetreffende gemeente. En ik ga juist achter de schermen ervoor zorgen dat alles wat er gedaan moet worden, dat dat gebeurt. Dat de buurtsportcoaches bijvoorbeeld hun werk kunnen doen. Dat kijken wat er nog mist en waar we naartoe willen. En eigenlijk heel het samenwerkingsverband vormgeven.
0: Ja, even wat persoonlijk zo tussendoor hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij ben je zelf ook wel redelijk van het sportieve. Is het dan leuk om gewoon het bureauwerk te doen?
1: Nou, ik zal er zeker voor zorgen dat ik niet alleen het bureauwerk ga doen. Ik hou me ook bezig met bijvoorbeeld het organiseren van grote sportdagen in de regio. Dat is uiteindelijk ook iets wat op mijn bordje terechtkomt. Mm-hmm. En dan zal ik ook zeker zelf aanwezig zijn om wat dichter bij de lijn te kunnen staan. En ook echt wat meer van de uitvoering te kunnen zien.
0: Nou, dat gaan we dan dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Jullie praten nu allemaal. De gemeentes die hebben ondertekend en dat gaat straks gebeuren. Maar wanneer ga je daar resultaat van zien?
1: Het is heel lastig om daar concreet nu iets over te kunnen zeggen. Ik ben inderdaad met alle 9 gemeentes op dit moment in gesprek om even de huidige stand van zaken te bekijken en alles op te halen uit het veld. Hierna ga ik aan de slag met een heel concreet plan van aanpak. Maar er zijn wel wat concrete doelen die we in het eerste jaar willen vervullen. Zo willen we er wel voor zorgen dat in ieder geval het stukje zichtbaarheid wat betreft het aanbod, dat dit jaar echt al wordt verbeterd. En dat ook het sportaanbod zelf, dat we daar het komende jaar wat mooie dingen aan mogen toevoegen. Dus mijn streven is in ieder geval dat in het eerste jaar absoluut al wel wat mooie dingen gedaan zijn.
0: Ja, hoeveel jaren plan praten we over eigenlijk?
1: In eerste instantie is het een samenwerking voor 3 jaar. Maar zeker wel met de intentie om dat natuurlijk voor te zetten op het moment dat alles staat. Want dit is iets wat gewoon ook blijvend aandacht verdient. Mm-hmm. Dus dat is niet met 3 jaar te vangen.
0: Dat dus, denk ik niet. Nee. Daar hebben ze ook voor getekend, denk
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker, absoluut. Met die intentie zeker. Ja.
0: Ja, het zou heel jammer zijn natuurlijk als je dat hebt gedaan. En die mensen zijn net op weg geholpen. De gemeente die hebben daar ook een rol in, denk ik. Ze hebben zelfs getekend. Wat wordt er van hun verwacht?
1: In principe natuurlijk een stukje faciliteren van dit samenwerkingsverband en alles wat daarbij komt kijken. Zij hebben allemaal gelukkig heel enthousiast en heel actief ja gezegd. Dus zij hebben allemaal akkoord gegeven voor dat er gewerkt moet worden aan het uitbreiden van het sportaanbod. In elke gemeente moet bijvoorbeeld een eerste aanspreekpunt zijn voor alle inwoners die gaat over het aangepast sporten. Zodat het ook allemaal laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen. Gemeentes hebben ermee ingestemd dat we het aanbod ook daadwerkelijk gaan uitbreiden. En zo zijn er nog heel veel dingen achter de schermen waar ik nu nog niet te veel over kan zeggen. Ah. Maar laat ik vooropstellen dat alle gemeenten die ik tot nu toe gesproken heb, allemaal super enthousiast zijn. En ze hebben ook niet voor niets akkoord gegeven. Dus ze staan er allemaal achter dat we er wat moois van gaan maken met elkaar.
0: Ja, krijgen zij ook die rekening voor het budget wat er nu staat?
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, komt niet van hoge rand vandaan dus?
1: Nee, ik moet wel zeggen dat de gemeente een mooie samenwerking voor dit project zijn aangegaan met de provincie Zuid-Holland. Dus die steunen dit project ook wat dat betreft. Dus dat is heel mooi dat zij hier ook iets in zien waarmee we een voorbeeld kunnen zijn voor meerdere regio's hier in de omgeving. Dus dat is super mooi.
0: Het wordt inclusief sporten, aangepast sporten. Ja. Dat is voor een bepaalde doelgroep. Hoe gaan die mensen straks bereikt worden? Hoe weten zij dat je iets gaat doen?
1: Dat is een van de pijlers waar we ons heel erg op gaan focussen. Op dit moment wordt er heel veel gebruik gemaakt van een platform en dat heet unieksporten.nl. Dat is eigenlijk het uitgangspunt als het gaat om het sportaanbod op aangepast sporten eigenlijk. Daar staat al heel veel op. Maar we gaan vooral ook inderdaad kijken hoe we dat stukje zichtbaarheid kunnen verbeteren. Dat mensen in bijvoorbeeld Zwijndrecht ook weten wat er in Papendrecht is op het gebied van aangepast sporten. En dat ze ook weten wat er in Sliedrecht is en wat er in Gorinchem is. Maar dat zijn juist allemaal dingen waarvoor dit samenwerkingsverband ook is opgezet. Omdat we dat willen gaan verbeteren. En we zijn nu nog heel erg in de onderzoeksfase hoe de situatie nu is. En waar we dan met elkaar naartoe willen.
0: Zullen we volgend jaar nog eens afspreken? Kijk
1: lijkt
0: hoe het gaat.
1: Leuk, ja.
0: Ik zet je vast in de agenda.
1: Ja, super.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Inclusief sporten gaat mooi worden bij ons in de buurt. Dankjewel Michelle de Groot voor je uitleg.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: We hebben nog 3 seconden. Dan zou je zeggen, kijk even op de klok van je bent gek. Maar we hebben hier een band, die heet Mama's Jasje. Die zijn zo ontzettend leuk. Je gaat ze nu horen.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De wielerronde van Groot Ammers beleeft zaterdag 13 juni alweer de 51ste editie. Het wielerweekend begint een dag eerder met de Fien en Teun dikke bandenrace voor kinderen. Op zaterdag start het programma met een prestatieloop van 5 of 10 kilometer over het wielerparcours. In de middag komen verschillende wielercategorieën in actie, waaronder elite- en belofterenners bij de vrouwen en mannen.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht wordt komende woensdag 20 mei het monument voor de Merwede-Gijzelaars herdacht aan de Adriaan Volkersingel. Tijdens de bijeenkomst nemen leerlingen van groep 8 van CBS Oranje Nassau de adoptie van het monument over van de Anne de Vries School. Ook vindt een officiële kranslegging plaats, gevolgd door een minuut stilte, het hijsen van de vlag en een saluut. Het monument herinnert aan de slachtoffers van de vergeldingsrazzia van 16 mei 1944 en maakt deel uit van een drieluik in de regio.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat daar veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ja, lijstjes.
1: Atos RTV. Oké. Okay. Grenzeloos weekend.
2: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Kindcentrum De Rakkers van Pit Kinderopvang en Onderwijs stond deze week volledig in het teken van het thema Op de Boerderij. Tijdens een feestelijk ouder-kindfeest genoten kinderen, ouders en grootouders van allerlei activiteiten. Naast het plezier was er ook aandacht voor een goed doel. Bezoekers konden doneren aan de voedselbank via een speciale donatieactie. Daarmee werd uiteindelijk ruim €400 ingezameld.
3: Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In de Crecépolder is een nieuw monument onthuld voor de bemanning van een Nederlandse bommenwerper die in mei 1940 werd neergeschoten. De Fokker T5 was onderweg naar de Moerdijkbrug om de Duitse opmars te vertragen, maar werd onderschept door Duitse jachtvliegtuigen en stortte neer. Alle 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Het gedenkteken staat bij het uitkijkpunt in de Crecépolder met uitzicht op de plek waar het toestel neerstortte.
1: Weekblad De Brug schrijft over. Fietsers in Zuid-Holland kunnen binnenkort sneller groen licht krijgen dankzij een app. De app stuurt automatisch een anoniem signaal naar slimme verkeerslichten zodra een fietser in de buurt komt. Daardoor kan het verkeerslicht sneller op groen springen en hoeven fietsers minder vaak te stoppen. In Zuid-Holland staat inmiddels honderden slimme verkeerslichten en dat aantal wordt de komende jaren verder uitgebreid.

0: Nena en Ken Wild, Any Place, Anywhere, Anytime. Sorry voor de verwarring, maar het is allemaal weer goed gekomen en daar zijn we blij om. Volgende week dan is alweer de 35ste Europa Run. Vorige week spraken we nog met Arie Wezemer over die eerste jaren van de Europa Run. En nu blikken we vooruit met Leslie Wolters, de directeur van de stichting. Leslie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je even tijd kon maken in de drukke week voordat het zover is. Want volgens mij heb je geen seconde tijd meer aan je hoofd.
1: Nou, secondetjes nog wel hoor, maar het is lekker druk.
0: Ja, nou dat is heel fijn om te horen. 35 jaar roperen, wanneer ben jij erin gestapt?
1: In november 2022 ben ik directeur geworden van de roperen. Daarvoor was ik even kortstondig bestuurslid.
0: Ja, geen loper geweest?
1: Nee. Wel heel sportief van aard. Maar zelf heb ik nog nooit mee kunnen doen aan de Europa Run. Dus dat moet gaan gebeuren na mijn periode als dat ik als directeur. Dus dat zal tijdens mijn pensioen gaan worden, denk ik.
0: Oké, nou ja, dat duurt wel een beetje lang. Laten we je gewoon een keertje uitnodigen voor een oefenloop met een team. Dan ga je gewoon eens een dagje mee rennen.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Kun je vast gaan oefenen, dan weet je vast zodra we een paar maanden verder zijn, dan ben je aan de beurt.
1: Zo is dat. Nou, daar hou ik me aanbevolen. Prima.
0: Dat is hartstikke leuk. Leslie, vorig jaar bij de start was er groot nieuws. Dat had te maken met de stichting Ambulancewens. Er ging een hele hoop geld daar naartoe. Nu hebben we natuurlijk een bijzonder jaar, een kroonjaar al een beetje. Wordt het overtroffen?
1: Nou, niet in het bedrag van euro's, maar misschien wel evenveel impact. Maar ik mag nog niet vertellen wat we volgende week zaterdag gaan bekendmaken.
0: Dat meen je toch niet? Maar toch wel aan ons?
1: Nee. Dan zou ik zeg maar. We gaan het altijd eerst communiceren naar de Europa Run teams die voor ons neus staan op dat moment. Maar ik kan je vertellen dat het iets moois is, iets subtiels, iets fijns en echt heel waardevol.
0: Dat is al fijn om te horen, zoals altijd bij de Europa Run trouwens, dat het subtiel en mooi is. Ga je dat dan in Frankrijk bekendmaken of in Nederland?
1: Nee, dat doen we op twee locaties tegelijk, zowel in Frankrijk als in Nederland, met een identieke aankondiging.
0: Oké, en waar ben je zelf dan volgende week?
1: Ik ben dit jaar ben ik in Nederland bij de start. Afgelopen twee jaar was ik in Frankrijk. Dus nu met heel veel plezier doe ik de start in Nederland openen. Samen met Bas Nijhuis en onze voorzitter Michael Arpman. Die gaat naar Frankrijk en die doet hetzelfde programma daar draaien samen met Nelly Koeman.
0: En dat gebeurt natuurlijk voordat de start is. Dus hoe laat is dan het officiële moment?
1: Om 10:30 start het startprogramma. Dus de aankondiging zit rond 10:45. En om 11:00 start de eerste team al gelijk. Dus het is een heel mooi, klein, compact programma. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Ja, anders ik wel. Ik zal zorgen dat ik erbij ben met de microfoon. Kijk, volgende week bijzonder ook voor de deelnemers, 35. Er zijn deelnemers bij, die gaan al bijna al die jaren mee. Je kan het je niet voorstellen, maar het is echt waar. Hoe ga je dat met die mensen vieren?
1: Ja, natuurlijk collectief, maar waar mogelijk ook echt individueel. Onlangs de heer Verhagen gesproken, die heeft vanaf editie 93 heeft hij meegedaan, wel met een paar onderbroken jaren. Maar het is natuurlijk fantastisch dat mensen zo lang betrokken zijn bij de Europa Run. Het liefst heb ik voor iedereen persoonlijk aandacht, maar dat kan natuurlijk niet met iedereen.
0: Nee, dat doe je dan nu via de microfoon. Je hebt heel veel mensen die meedoen met de roperen die het horen. Misschien heb je een mooi woordje voor ze.
1: Nou zeker, ik wil ze heel, heel veel plezier wensen. Omdat zij natuurlijk ook heel veel inspanning hebben gedaan om de roperen te helpen. Andere organisaties te helpen. En dat is natuurlijk voornamelijk waar het om draait. Maar het is ook hun weekend, hun inspanningen. Dus ik wil ze vooral heel, heel veel succes wensen en de mooiste momenten die ze maar met elkaar kunnen beleven.
0: Laten we even kijken naar de Europa Run, wat er gaat gebeuren in vogelvlucht. Kan je een beetje vertellen hoe dat nou eruit ziet, zo'n weekend Europa Run?
1: Ja, nou ja, ik kan het vertellen voor ons of voor de teams, maar in ieder geval in de basis. Iedereen moet op een gegeven moment zich gaan begeven naar de startlocatie. We hebben twee locaties, eentje bij Vliegveld Twente en een startlocatie op circuit Clastres in Noord-Frankrijk. Daar moeten mensen zich gaan aanmelden, inschrijven. Daar hebben we dan inderdaad het startprogramma, zoals genoemd. Ja, en dan gaan de eerste teams, die worden zeg maar afgeschoten en die gaan op route. En ja, dan begint de estafetteloop. Dan gaat de carousel draaien van lopers die elkaar afwisselen. De teams die zich georganiseerd hebben om de lopers weer op te vangen in het busje. Maar ook van eten en drinken te voorzien, de nodige slaapplekken. Massages, want het is natuurlijk een dag en nacht non-stop evenement. Nou, op de routes hebben we controleposten waar onze vrijwilligers van dienst zijn voor de teams en onze vrijwilligers. We hebben onderweg checkuitreikingen in diverse dorpen waar aanvragen zijn gekomen vanuit instellingen om hen te helpen. Dat proberen we dan zoveel mogelijk op de route samen te vieren met de teams en de vrijwilligers. Ja, en zo gaan wij door nacht in nacht uit richting Kolsingel Rotterdam met elkaar. En ja, en daar worden ook weer nieuwe verhalen geschreven natuurlijk.
0: Ja, dat is voor maandag de Kolsingel. Dat wordt een heel bijzonder middag vooral, denk ik. En dat ben jij ook, denk ik.
1: Ja, zeker. Samen met de burgemeester en ja, andere mensen van de Roperun gaan we alle teams binnenhalen en de eer geven die ze op dat moment verdienen. Ja, het is natuurlijk een prachtig evenement. Ieder jaar gun ik mezelf een aantal minuten om even een stapje terug te doen en te kijken van wat ik nou eigenlijk zie. Ja, en als ik daar je dat even laat binnenkomen, dat is echt overweldigend. Dus ook mensen die misschien nog niet zo bij de Roperun betrokken zijn, kom eens een kijkje nemen, want het is zo fantastisch.
0: Dat is het absoluut. Het wordt schijnbaar toch al bijzonder mooi weer. Heb je nog goede raad? Ja. Mensen kunnen komen kijken, want als het niet regent, komen er meer. Maar voor de mensen die meegaan.
1: Ja, zeker. Warm weer. Dus wij hebben ook uit veiligheidsoverweging een warm weer protocol. Dus ja, in ieder geval goede zonbescherming. Zowel hoofdpet eventueel als je huid voorzien van de nodige smeersels. Hydratatie, maar niet alleen hydratatie, zeker voor de deelnemers. Hydratatie ook in de vorm van de juiste voedingsstoffen. Want anders raak je al die zouten mineralen kwijt en die moeten weer aangevuld worden. Dus ja, dat is heel belangrijk. Dus we gaan ook op allerlei posten extra drinkvoorzieningen realiseren. Dus ja, in ieder geval, die zon die doet zijn werk, is ook lekker. Maar zorg ook voor een stukje veiligheid voor jezelf.
0: Ik ga wel 's nachts lopen, hoor ik net.
1: Heel goed.
0: We gaan elkaar zien maandag op de Kolsingel. Leslie Walters, dank je voor je uitleg. Volgende week een waanzinnig mooie Roperun gewenst.
1: Ja, heel veel succes en ik ga je opvangen.
0: Zeker, we gaan elkaar zien op de finish. Tot dan.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk wordt volop gewerkt aan de vierde editie van de Ridderkerk City Run. Net als voorgaande jaren vormt het Koningsplein het hart van het evenement met start en finish, muziek en horeca. De City Run is de afgelopen jaren flink gegroeid en trekt dit jaar naar verwachting ruim 1300 deelnemers. Nieuw op het programma is de City Walk van 5 kilometer, waardoor ook wandelaars kunnen meedoen.
2: We gaan van de ene loop naar de andere. Vorige week al nog een kraaienrun en een Europa run en een City run. En er zit nog van alles tussendoor. En voor je het weet er weer een Drechtstad loopt er tussendoor. Een inner cirkel. We komen er niet vanaf. Tjongejonge, wat leuk bij ons in de buurt. Wat je allemaal kan doen als je een beetje sportief bent. Maar wat moeten we gaan doen als iemand niet sportief is, Floortje? Hoe gaan we de mensen motiveren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
2: Denk jij er eens over
1: na? Ik denk er even over na. Ik weet het nog niet direct. Maar,
2: nee. Meren, wel, wat gaan we doen om mensen sportief te krijgen?
3: Nee, ik zou zeggen gewoon beginnen. Gewoon doen.
2: Gewoon doen.
3: En dan, je hoeft niet per se hard te lopen. Dat snap ik op zich ook wel. Maar wandelen is ook al... Dat kan je nu ook meedoen aan
2: dat
3: de cityrun. Dus...
2: Ja, dat is waar. Dat hoorden we net nog. De citywalk kan je dan doen.
3: Precies.
2: Dat is ook wel wat voor Michiel, denk ik. Ja, oké, hij knikt ja, dus dan is dat geregeld. Floortje, wat gaan we doen van de week?
1: Nou, ik geef zaterdag een feestje, dus ik ga me daar...
2: Je hebt me niet uitgenodigd.
1: Nee, ja, sorry.
2: Nou, dan ga ik naar Frankrijk bekijken.
1: Ja, daarom. Ja, jij bent druk.
2: Ik ben druk.
1: Goed.
2: Dankjewel.
1: Dat is... Ja, sorry.
2: Lieve woorden toch, hè? Ja, ja, ja. Meer, heb jij ook nog lieve woorden?
3: Succes.
2: Succes, oh ja.
3: Veel plezier.
2: Wat ga je doen van de week?
3: Ik heb niet zoveel gepland eigenlijk.
2: Hoe kan het nou? Je hebt geen vakantie?
3: Nee. Ja, druk met school, maar ja... Het is ook eigenlijk geen excuus.
2: Ja, er zit een finale aan te komen of zo voor de vakantie. Dus er moet nog wel wat gaan gebeuren hier of daar.
3: Ja, maar ja. Komt allemaal nog wel.
2: Komt het goed. Komt allemaal komt wel goed. Zeg, volgende week, dat hebben we nou duidelijk goed gemaakt, is Europa Run en ook Europa Run Radio. Dat betekent dat de kaarten hier en daar wat geschud zullen zijn met het Grenzeloos Weekend en de andere uitzendingen. Maar we gaan elkaar vast weer treffen aan het apparaat. We hebben nog één plaat te gaan voordat we straks het nieuws induiken en daarna de sport. Was er nog iets wat je verder wilde zeggen?
3: Is het nog waard om de technicus te bedanken?
2: Natuurlijk gaan we dat.
3: Ja?
2: Ja. Wil jij dat doen?
3: Dankjewel, Michiel.
2: Nou, hij is wel helemaal blij. Mooi, hè? Zeg, soms dan denk je dat wel eens als man, hè, zo richting het nieuws toe. Van, mens, zit is niet zo te zagen. Ik weet het nou allemaal wel. Dan denk je van, laat mij maar alleen. Nou, deze plaat, het kleine orkest, die gaat er ook over. Van, mens, zeur toch niet. Ik weet het allemaal wel. Laat mij dan maar gewoon lekker genieten van Grenzeloos Weekend. Dan komt het best voor elkaar. Dat wensen we jullie ook thuis in de buurt allemaal een bijzonder Grenzeloos Weekend. Graag tot de volgende. Straks dus sport op de radio. En nu Harry Jekkers en het kleine orkest. Het laat mij maar alleen. Toedeloe.
4: Die ruzies over seks en

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
10: Ga vanuit.
0: Het Hitmuseum, geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6.

Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
8: Vaarwel, oude onderbroek.
7: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, zeer goede avond allemaal. Als u lekker aan het eten bent, eet smakelijk. We zijn er weer met die NL Top 10. In samengesteld nu bij Stemra in de streamingdiensten uiteraard. Hier bij Merve Radio. Mijn naam is Arie Holland, oftewel DJ Holland. We gaan weer lekker beginnen hoor met die NL Top 10. En er zijn weer wat verschuivingen. En er zijn ook weer wat nieuwe nummers natuurlijk binnengekomen. En we hebben natuurlijk ook weer zo rond kwart voor half zeven denk ik. Weer de NL Top 10 natuurlijk.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Muziek, nieuws en informatie.
3: Ja, we zijn alweer bij die nummer 4. Dat was Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Op de nummer 5 positie deze week. Ik kom terug, Guido de Graaf. De nummer 6. Het boevenpad van Lange Frans en Sven Versteeg. Namibia, ik blijf geloven. De bankzitters, ja, ze staan er nog steeds in. Met Samuel Welten, met de uitslover op de nummer 8 positie. Op de nummer 9 positie deze week, In je bed, van Luna. En de nummer 10 was Danny de Munk, met het nummer Heerlijk. Ja, het is 6:30 geweest. Dat betekent dat we lekker gaan beginnen met die hit-tip top 3. Ja, ja. We hebben weer een paar heerlijke nieuwe platen deze week binnengekregen. Onder andere de hit-tip nummer 3, Dave Dekker met Vespa.

105.4 FM of de kabel is dit Merwe Radio.

0: Muziek, nieuws en informatie.
1: Ja, dat was hier dan weer. De hit tip top 3 van deze week. Op de nummer 3 positie hoor je Dave Dekker met het nieuwe nummer Vespa. Nummer 2, Jordi Hoogland met Miljonair met jou. Een van die prachtige nummers. En ik, Nicolai, met het zijn nieuwe nummer, Rosie. Goed, we zijn dan weer aanbeland naar die NL Top 10. Wie heeft de laatste 3 nummers nog te goed natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nog de nieuwe alarmschijf. Nou, dus blijf er nog lekker bij tot de klok van 7 uur.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: lekkerste muziek bij Merle Radio.
1: Ja, dat was weer een lekkere plaat, hè. Demi van Os met Diamant erin op de tweede plek deze week. En de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja, het kan niet anders, hè. Want binnenkort gaat dat natuurlijk weer gebeuren.

0: nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
1: Dit is DJ Holland Show. Jij luistert
2: op 105.4 FM of de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, knallen de hits door je speakers. Dit is jouw nummer 1 station.

Ja, dat was hij dan. De nummer 1 van deze week. Ja, ja, Mart Hoogkamer met Billy Dans. Met zijn happy en zijn sappy. Goed, is het tijd geworden voor de nieuwe alarmschijf. Deze week, ja, ja, zijn nieuwe nummer is weer helemaal uit. Prachtig nummer, Marco Talsema. Als de zon niet meer zal schijnen.

0: op het werk of onderweg.
1: De beste muziek.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Ja! Bij Merwe Radio.
2: Going back in time on the sounds of the nation. It's
3: DJ Holland.
2: Flashback.

0: De muziek waar jij van houdt.
1: Waar jij van houdt. Bij Merwe Radio.
2: Ja, lieve mensen, het zit er weer op voor mij. Wat betreft die NL Top 10. Ik hoop dat u weer met heel veel plezier hebt zitten luisteren. Ik heb het weer graag gedaan.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatief en indie muziek hoort. Aflevering 102. Het is vandaag 18 mei, de dag dat Albert Hammond 82 jaar is geworden. Het is ook de dag dat in 2017 Chris Cornell op 52-jarige leeftijd overleed door zelfophanging. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Ja, Chris Cornell weten we allemaal nog wel, denk ik. 2017, ja, dat is liedzanger natuurlijk van de rockband Soundgarden en frontman van Audioslave. Vandaag dus al 9 jaar geleden. Dus dat zou je ook weer niet zeggen als ik eerlijk ben. En Albert Hammond, 82 jaar. Hij is bekend van ja, meerdere top 10 hits, waaronder I'm a Train en de Free Electric Band. En tevens is het de vader van Albert Hammond Jr. Naast weer de gitarist van de Strokes. En die gaan we ook nog draaien vandaag. Maar allereerst wil ik mijn steun en toeverlaat van de afgelopen 3 maanden even bedanken. Hij zit hier toevallig in de studio. Gert-Jan Bergwerf, die ja, de 350.000 luisteraars die ik had, heeft weten te binnen de afgelopen 3 maanden. En nou mijn taak om ja, die mensen nog steeds te laten binden aan mij. Dat het niet minder gaat worden nu ineens natuurlijk. Ja, we begonnen vandaag met Muse. Ik denk ik begin met een ballad. Je hoorde de derde single van hun aankomende album, The Wow Signal. En dat is wel een mooi verhaal hoor. In augustus 1977 ontving een van de schotelantennes die deep scans op het universum uitvoert vanuit Ohio zo'n dikke minuut lang een extreem radiosignaal. En de onderzoek was zo onder de indruk dat hij naast de uitschrijvers op zijn papier Wow schreef. Door Muse omgedoopt door The Wow Signal. Waren dat buitenaardse wezens of niet? Feit is dat de derde single heerlijk klinkt door de Cryogenders van Muse. Dat nieuwsexemplaar duurt 5 minuten en wordt over het overgrote deel voortgedreven door een gitaarriff die wel iets weg heeft van Plukken Baby. Cryogenders van Muse. Ja, dan gaan we door met een band uit Breda. Dat is een band die begonnen is als coverband, maar in 2024 ook een eigen nummer uitbracht. Die heet The Wildest Dreams. En sinds het begin van het jaar komt de band echt los. Ze hebben intussen al 5 nummers, waaronder deze heerlijke Big Man Tears. We gaan luisteren naar Individuals, dus uit Breda. MUZIEK

Ja, als je de laatste dinnerparty al eens live hebt gezien, dan ken je het nummer misschien wel. Big Dog, dat is een nummer dat sinds 2023 eigenlijk al een vaste waarde op de playlist is. Maar nu eindelijk een officiële release, dus ik kan hem draaien. En critici hebben de donkere kant van het nummer al eens vergeleken met PJ Harvey. En die invloed is best wel begrijpelijk. De plaat Big Dog die zojuist hoorde draait om spanning, dominantie, honger en lichamelijke beeldspraak. En het herhaalde refrein I'm a Big Dog wordt minder een tekst en meer een soort bezwering. Wat mij betreft een schot in de roos. De nieuwe Last Dinner Party hoorde Big Dog. Dit is luxueus. Leuk dat je luistert. Ja, tijd voor een alternatieve klassieker uit De Speaker. En raad maar eens mee dan. Dat is een nummer van een Amerikaanse band uit 1971. En sommigen zeggen dat de regen in dit nummer een metafoor is voor de bommenregen, zoals deze in Vietnam, die de Amerikaanse soldaten en bevolking teisterde. En John Fogerty, die het nummer schreef, heeft echter in interviews verklaard dat het nummer vooral ontstond als gevolg van de spanningen binnen de band. En zijn broer Tom vertrok ook niet heel veel later uit de band. En nog een jaar later stopte de band helemaal. Zijn broer Tom Fogerty overleed in 1990 aan AIDS. Dus ook een reunie is onmogelijk. Het was een nummer 1 hit in Canada, Maleisië en Zuid-Afrika. In Nederland kwam het tot 6. Creedence Clearwater Revival nu. Hier is Have You Ever Seen the Rain?

Het gebeurt niet zo heel vaak dat een Nederlandse band met slechts enkele singeltjes zo snel internationaal wordt opgepikt. Maar bij Honey, I'm Home is dit wel het geval. Na enkele goede optredens mochten ze als voorprogramma mee met goede bands als Rocket en Girl Scout. En volgens de band zelf is dit een beetje een nieuwe vorm van shoegaze. En hoe zij zelf shoegaze zien evolueren. Ja, dat voelt een beetje hypnotisch aan en een beetje ruwer dan de normale shoegaze. Ja, wil je ze zien, dan kan de komende zomer onder andere op Westrock en Down the Rabbit Hole door de Honey, I'm Home en Hyperspace Mountain. Ja, straks natuurlijk de truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de hoed over. En de laatste keer was dat heel lang geleden. Begin februari, Arie van Willigen met My Rock'n'Roll van Lori Wright. Inmiddels, dus 3 maanden geleden. Maar de eerste nieuwe draaien van Jack White. En zijn nieuwe single G.O.D. and the Broken Ribs is de eerste van de 2 nieuwe tracks. Kan geen sprake zijn van blijven zitten, want een beetje staccato gitaar marcheert deze single een kleine 4 minuten door de straat. Het is Jack White zoals we hem kennen. Vuile solo's snijden door de speakers, terwijl de vocals als een beetje rock-rap. De breaks aan elkaar lijmen. Doet wel een beetje denken aan de vorige track van het vorige album, Archbishop Harold Holmes. Van het album No Name was dat. Maar goed, daar is helemaal niks mis mee. Het is gewoon heerlijk. Het zit goed in elkaar en het gaat hoge ogen gaan gooien bij live optredens. We gaan luisteren naar Jack White's en G.O.D. and the Broken Ribs.

Ja, na de release van I Know in februari is de Swap Meet, een beetje een opkomende rockband uit Adelaide, Australië, terug met een nieuwe dosis oorstelende muziek. In de vorm van de plaat die je net hoorde, de groovy indie track Sand hoorde. Afkomstig van Swap Meet's debuutalbum Mount Zero en dat komt op 17 juli uit. En Sand laat de multi-instrumentale aanpak van de band bij het schrijven van liedjes horen. Met de dubbele zang van Jack Madlin en Venus de Brine. Die de luisteraars betoveren met grungy gitaarklanken. En het liedje Sand, dat gaat over het verkwisten van je eigen tijd. En daar vervolgens ontzettend boos over op zijn. En dan vooral op jezelf, maar ook een beetje boos. Op de mensen die de apps op telefoons zo verslavend maken. Het is de band, ja.

Ja, 7:30 geweest. Tijd voor de troek van Luc. Tijd voor een tip van de luisteraar uit Doogoed. En dan moet ik even wennen met een ander programma natuurlijk even openen. Maar dat heb ik bij deze gedaan. Ik ga even kijken wie ik in mijn handen heb. Althans, wel een briefje ik in mijn handen heb. Oh, dat is iemand die op vakantie is. Nou ja, goed. Ik stuur het wel even door naar Laurens Kars. De zanger van... Kom hier, Madre Guda, ja. Sievert Heuum is dat. God's Gonna Cut You Down. Dus de truc van Luc is de tip van Laurens Kars. Sievert Heuum.

Nou, de drukfluco, de African Wicks uit Cincinnati. En dit jaar zijn ze 40 jaar. Ze vieren hun 40ste verjaardag. Ze bestaan dus 40 jaar. Maar te horen is dat niet. Sterker nog, hun nieuwe single House of Eye klinkt energiek. En met de lengte van krap 3 minuten later bent u ook verlangen eigenlijk naar meer. En hopelijk komt het ook. Maar of er een nieuw album komt, is nog niet bekend. En nu op de achtergrond hoor je Maria Zardoya. Dat is een Amerikaanse zangeres, songwriter en muzikante. Vooral bekend als de leadzangeres van de indie-popband The Marías. Maar ze heeft ook een solo-project gelanceerd onder de naam Not For Radio. Die gaan we nu luisteren. Hier is Ake met de radio.

0: Die hebben we met die naam.
1: Ja, staat een lekkere plaat of niet? Je hoorde ik van Not For Radio, dus van de zangeres eigenlijk van de indiepopband The Marias. Ja, tijd dan nu voor een klassieker uit de speaker. Het is tenslotte kwart voor. Nou, het is precies kwart voor acht van de timing. Het is een nummer van een Britse alternatieve rockband uit 1998. En de band schreef het nummer op tournee met R.E.M. al in 1995. Het was eigenlijk het eerste nummer dat werd opgenomen op de eerste dag van de opnamesessies. Die zouden resulteren in het album OK Computer. Ja, dan heb je gelijk even de beste albums ooit misschien wel te pakken. En het nummer gaat in grote lijnen over iemand die totaal is uitgeput door het moderne leven. Werk, verwachtingen, stress en emotionele leegte. En eigenlijk alleen nog maar rust wil. Hoewel het al de vierde single was van OK Computer, behaalde toch de vierde plaats in de hitlijst in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland kwam het niet verder dan de tipparade. Ik denk dat je wel door hebt dat het Radiohead is, maar welk nummer? Nou, het is No Surprises.

0: Was Holly Monroe met The Big Kids. Het is een Ierse indie-artiest die bekend staat om haar dromerige en introspectieve liedjes. Ze lanceerde haar carrière in 2023 met de release van haar debuut-EP Up Against Your Nature. En het was november 2023. En 2024 nog een EP, 2025 nog een EP. En nu dus in 2026 wederom. En haar muziek heeft brede steun gekregen op Britse en Ierse radiostations. En haar nieuwe single gaat over het samenwonen met goede vrienden die je in de 20 jaar, zeg maar, de jonge jaren of de oude jaren net hebt bereikt. De tijd dat je net geen kind meer bent, maar ook nog niet helemaal volwassen. Dus ja, big kids, grote kinderen. Om het zomaar te noemen dan. Ja, dat was mijn eerste aflevering weer sinds drie maanden en een paar weken. 3 maanden. Ik denk dat Gert-Jan het 13 keer gedaan heeft ongeveer. En die heeft dan ongeveer 30 keer ook Peter van Die aangekondigd met zijn It's Country Time. En dan ga ik nu dus doen. Hij is er tussen 8 en 10 weer met waarschijnlijk country muziek, gok ik. Ik heb nog wel één liedje voor me. En dat, had ik al eerder vermeld. De vader van Albert Hammond Jr., dat is de gitarist van de band die ik ga draaien. Die vader is dus 82 jaar geworden. Maar dat is niet de reden dat ik de Strokes draai. De nieuwe single is ook gewoon eigenlijk best wel goed instrumentaal met name. Want ja... Het is een beetje een welkome bewerking van alles wat de Strokes te bieden heeft. Misschien een commentaar op de behoefte. Hemelse helden. Ik weet niet. Sorry? Hemelse helden komen er vanavond, hoor ik. Sorry. Ik werd even afgeleid. Goed, in ieder geval, de muziek is erg goed van de Strokes. Maar ik vind die autotune vind ik een beetje wennen. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, is het gewoon een pakkend nummer met een coole zomerse sound. Die een opvallende toevoeging is voor... Hopelijk zomerse maanden die we te goed krijgen. Het schijnt deze week erg mooi weer te worden. Dus de laatste plaat van vandaag, dan zeg ik. Volgende week ben ik weer met een luxe uur als ik niet een hele zware terugslag krijg. Nee. Het moet gewoon goed gaan, en anders is Gert-Jan dan gewoon weer. Die 350.000 luisteraars die blijven gewoon hangen. Wie er ook
1: zit.
0: Ja, een paar komen niet uit. The Strokes in Going Shopping is de laatste. Ik zeg tot volgende week. Peter van Die straks veel plezier. It's Country Time.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone to leave today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Country Time met Peter van Die. Twee uurtjes countrymuziek van toen en nu.
1: Ja, welkom bij 1745e uitzending alweer van It's Country Time. Toen ik net weg wou gaan van huis, of nog, ik zou zeggen, fijn dat jullie weer luisteren. Blij dat jullie weer aan de andere kant zijn. Ik ben te zien op tv of op de radio, het maakt niet uit wat je doet. Ik ga het lekker country muziek draaien. Maar dat is vanavond allemaal hemelse helden. Allemaal country zangers, zangeressen die overleden zijn. Een aanvang van afgelopen donderdag was het hemelsvaardag. Ik denk, dan moet ik ook aandacht een beetje besteden aan die country-artiesten die allemaal aan hemelen zijn. En ik wou net weggaan van huis. Toen hoorde ik dat de zanger van Dr. Hook is overleden afgelopen zaterdag. Ik denk, ja, die moet er echt in. Dus ik heb gauw nog alles een beetje omgewisseld en die heb ik gelijk op nummer 1 gezet bij mij. Dus met een bekend nummer dat origineel is van Bobby Bear, maar hij zingt het ook prachtig. Dus Dr. Hook en de Medicine Band. De show, moet je dat heet eigenlijk, met Sylvia's Mother.

Ja, dat was Dr. Hoek. Die is, heeft ons verlaten. Hier nog eentje die een paar weken geleden ons verlaten heeft. Dat is David Allan Coe. Hij was countryzanger, songwriter en zijn grote hits, nummer 1, waren er 2. Dat was Would You Lay With Me en Take It This Job, Shove It It. Maar ik heb dan het eerste nummer meegenomen, die Would You Lay en nog meer dat het heet. Hier is David Allan Coe.

Daryl en Jean Schiff hadden een melkveebedrijf en ook een meubelmakerij. En ze zijn de ouders van Martine McBride. Hier zijn ze met Still I Love With You.

Ja, dat was Dave, Daryl en Janine Schief. Raul Francisco Martinez Malo Jr., met andere woorden. Raul Malo. Kwam er bijna niet meer uit, joh. En dat, ja, hij was de zanger, songwriter, gitarist en muziekpresident, producent van The Mavericks. Ja, en hij gaat ook een hit van zijn eigen zingen en dat heet dus Think of Me.

Kyle Smith, die is bekend als Mr. Country. Hij was een van de succesvolste mannelijke artiesten in de genre in de jaren 50, met de 30 top 1, top 10 hits en de Billboard-lijsten. Zijn succes hield vol tot ver in de jaren 70. Toen hij op elk jaar, op één jaar ertussen, had hij op elk jaar had hij een hit. Hier is die Kyle Smith met Ow, Ho, I Miss You.

Ja, dat is Carl Smit. Jim Stringer en de AM Band was, ja, hij was schrijver van die band en gitarist. Die zijn hele carrière is die in Austin, Amerika, doorgebracht met optredens in geliefde zalen. Hij ging zijn plaatsje niet uit, maar niet minder met de muziek van hem. En Jim Stringer komt dan met That's Alright With Me.

Ja, dat was Jim Stringer met de AM-band. En die AM, die AM, dat staat eigenlijk van... Vroeger had je toch twee golven, de AM en de FM-band. En nu is het DAB. Maar daar is het van afgeleid, de AM. Even kijken, ik heb... de Highwaymen heb ik bij me. Dat zijn Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson en Johnny Cash. En alleen Willie Nelson is niet klein te krijgen. Het is nog steeds het enige die er nog is hier. De rest is hemelen, want u luistert naar het is Country Time met de hemelse helden. En het nummer dat ze zingen is de Last Cowboy Song. Voor die andere drie mensen is dat zo.

Ja, John Wesley Riles. Die was nog maar een tiener in 1968. En toen begon hij al country hits te schrijven en op te nemen. En dat is hij volgehouden tot in de jaren 80. Dus hij is al een aardige tijd bezig geweest, die jongen. En hij mag dan ook meedoen hier. En dat is I Almost Called Your Name.

Ja, ik ga verder met Johnny Rodriguez. Die komt uit Texas, USA. In de jaren 70 en 80 was hij een van de meest succesvolste mannelijke country-artiesten. En hij scoorde een reeks van hits zoals Pace of Pass Me By, dat zeg hij dan dadelijk wel beter, maar If You're Only Passing Through. Kijken wat hij ervan smaakt.

Een van mijn favoriete zangers mag hier ook niet in de hemelse helden ontbreken. En dat is Buck Owens met een mooi nummer. Open up your heart.

Ja, de tweede stem die hij hoorde bij Buck Owens was van Don Ritz, de slaggitarist. Even kijken, ik heb nou een dame heb ik nou meegebracht, de zangeres. Na een bewogen leven dat zij geleid had in de jaren 70, vond zij de weg naar het christendom. Waarna ze uitgroeide tot de meest gevierde gospelartiesten. En dat nummer, dat is weer een lange naam, dat is That's the Man I'm Looking For.

Ja, ik denk dat ik vergeten ben de naam te noemen. Die zangeres die net hoorde, die gospelzangeres, dat heette Lulu Roman. Ik ga verder met Sonny Curtis. Hij is zanger, gitarist en violist en ook nog eens songwriter. Hij speelde in de band van Buddy Holly, de Crickets. En werd na diens dood van de zanger van Buddy Holly, werd hij de leadzanger en gitarist van de band. En als hij solo speelde, dan speelde hij voornamelijk countrymuziek. En dat doet hij nu ook eventjes met Tennessee.

Ja, de meeste artiesten die ik vanavond draai, die zijn overleden in 2025. Dat waren er aardig wat, hè? Ik ga verder met de zangeres Melba Joyce Montgomery. Ja, buiten het zingen schreef ze ook liedjes. Ze stond bekend om een reeks duetopnames gemaakt met Josh Jones, Gene Pitney en Charlie Louvin. Maar ze was ook solo veel bezig met veel hits, waaronder Nobody But You.

Ja, ik ga verder met Stu Phillips. Dat was een Canadees-Amerikaanse countryzanger en radiopresentator. Hij was jarenlang lid van de legendarische Grand Ole Opry. Bekende nummers van hem zijn onder meer Paraco, Juanita Jones en het nummer dat ik nu ga draaien, dat is lekker in een boom zitten te krassen, je namen en zo. Dat heet Four Initials on a Tree.

Ja, dat was Ty Phillips. Ik zie het dan maar alweer vrijwel aan het eind zijn van het eerste uur van It's Country Time met hemelse handen met artiesten die overleden zijn. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij of ga het even een bakkie doen tijdens het nieuws. En ik hoop dat u er weer dadelijk naar het nieuws weer echt nog een uurtje blijft zitten en lekker gaat luisteren, want ik heb zat mooie nummers nog. Ik zou zeggen, tot straks na het nieuws.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje van It's Country Time. Ik ben blij dat jullie weer luisteren. Ik hoop het wel lekker achter de speakers zitten. En nog een gezellig uurtje. It's Country Time met hemelse helden. Ik begin met... Sorry. De Country Trail Band. Dat is Wim Pols. Die is eigenlijk de zanger van de band en de oprichter van de band. En gitarist en voormalig EO radiomaker. Daar had hij ook een country programma en dat heette de Country Trail. Was oprichter van de Country Trail Band. Dat had ik al gezegd, denk ik. En hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de christelijke country muziek in Nederland. En hier gaat hij zingen in een duet samen met Tirza. En het heet In the Eye of the Storm.

Dat was de County Trailband met Wim Pauls en Tirza. Ik ga verder met een zangeres, gitarist en songwriter Nancy Griffith. En ze maakte vooral muziek in de genres van country en folk. En dit nummer dat draai ik speciaal als een verzoekje voor Eve en Mieke uit Ridderkerk. En dat nummer dat ken iedereen wel, dat heb ook Elvis gezongen in een film. Maar het is een heel oud nummer, ik weet niet hoe oud dat die al is, maar de titel is Wooden Heart.

Ja, Henry John Dusendorf. Dan zeg je, wie is dat? Nou, hij is beter bekend onder de naam John Denver. Ja, hij was van alle schoonzangers, liedjeschrijver, ja, muziker. En hij deed ook nog acteren in films. Deed hij ook nog mee af en toe. En hier is hij met Late Night Radio. Nog niet te laat om te luisteren, hè, jongens en meiden.

Ja, dan nou ga ik verder met een veelzijdige artiest. Dat is Keith Whitley, zoals country maakte. Hij bluegrass en dat deed van alles. En tijdens zijn carrière bracht hij slechts maar 2 albums uit. Maar hij scoorde daar wel 12 singles mee in de hitlijsten. En nog 7 na zijn dood. Ja, hoe mag ik het zeggen? Van hij deed dingen die God verboden hebben, zouden ze zeggen. Dus daar had hij niet zo lang door kunnen leven. Maar ja, dat was zijn eigen gedoe, zijn schuld. Maar hier is hij dan met Don't Our Love Look Natural.

Ja, jammer dat Keith Wheatley niet meer onder ons is. Want ik vond toch een mooie aparte stem dat hij had. Helaas heeft hij maar 2 albums uitgebracht. Maar toch wel mooie nummers er allemaal op. Ik ga het even verder met Todd Snyder. Of Snyder, net hoe het uit wil spreken. Hij was singer-songwriter. En waar allemaal elementen in zaten. Van folk, rock, blues, alt-country en funk bevatten. En hier is Todd Snyder, met... Steteskien. Tes. Ja, ta. Te, ja, nou, hij zegt het wel beter, want dat Engels van mij, vergeet het maar.

Eddie Arnold, die is vanaf de jaren 40 tot de jaren 60 zeer succesvol, was hij. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en hij verkocht meer dan 86 miljoen platen. Dat is niet niks, hè? En nou is hij op zoek naar Cool Water.

Zo, we hebben water zat gehad, dus we gaan weer verder. Glenn Frey, of de ene zegt Frey en de ander Frey, Glenn. Maar ja, hij was een Amerikaanse rockmuzikant. Hij acteerde, hij zong en hij speelde gitaar. En hij is het bekendste geworden met de band The Eagles. En hier komt hij met een eigen geschreven nummer, Tequila Sunrise.

Dan krijgt hij van mij een duo. Dat is Jimmy Lee Swaggart en Jerry Lee Lewis. Dat zijn neven van elkaar. Dat waren neven van elkaar. Ze groeiden op in Ferryday, Louisiana. Beiden werden opgevoed in de Pinksterkerk en ontwikkelden uitzonderlijke talenten voor piano en gospelmuziek. Ondanks dat ze totaal verschillende paden hebben bewandeld, bleven ze toch echt elkaar opzoeken. Swaggart werd een prominente televisiedominee en Lewis een rock'n'roll-icoon. En ze bleven toch heel hun leven onafscheidelijk. En hier zijn ze samen met It's No Cigarette.

Ja, ik ga verder met een zanger, songwriter en gitarist. En de naam is Troy Seals. En dat nummer dat hij gaat zingen, eens even kijken. Oh ja, Sweet Country Red.

Ja, u hoorde een beetje gekraak erin. Ja, dat is, het kwam van een album en dan is dat ouderwets een beetje kraken erin. Als die veel gedraaid is. Maar het nummer is niet minder mooi. Gram Parsons, ja, wie kent hem niet, hè? Dat hij was zanger. Ja, hij schreef daar veel. En het meeste zat hij in de band van Emmylou Harris. En daar had hij veel duo's mee gezongen met Emmylou Harris. Maar hier mag hij alleen zingen met Still Feeling Blue.

Nou, dat was Green Parson. Porter Venegar, dat was een hele grote daar in Amerika. Want wekelijks had hij een country show, een hele grote show op de tv. En hij was de ontdekker van Dolly Parton. En hij heeft tijd gegeven om in de show van hem te zingen. En dat sloeg het dan net, die zijn contract aangegeven. Dus dan waren ze echt samen veel in die show. Altijd duetten gezongen. En dan mocht ze af en toe ook alleen. En hij was ook nog winnaar van 3 Grammy Awards voor gospel songs en verscheidene uitverkiezingen met Dolly Parton tot Vocal Duo of the Year. En in 2002 werd hij geëerd met een plaats in de Country Music Hall of Fame. En als hij daarin staat, dan weet toch heel wat. En hier is hij dan zelf, zonder Dolly, met Cold Heart, Fact of Life.

Ja, nou mag Merle Haggard mag ook meedoen. Ja, buiten dat hij zanger was en songwriter, ja, deed hij nog meer dingen, ook produceren. En ja, in de jaren 60 was hij eigenlijk de belangrijkste vertolker van het Bakersfield's Country Sound. En hij bouwde door de jaren heen een hele grote, imposante carrière op. En hier is Merle Haggard met The Fighting Side of Me.

Ja, dat was mogelijk. Joey Martin Fiek is zangeres, songwriter. Van 2008 tot 2016, toen overleed ze helaas, bestond ze het duo Joey en Roy. En Roy, dat was haar de man, Roy Freak. Dus hier zijn ze met, hier is Stronger Enough to Cry.

Ja, u hoort de eindtune weer van It's County Time. Wat is die 2 uur is weer hard gegaan. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt naar de Hemelse Helden. Ik heb het graag gedaan voor jullie en ik ben blij dat jullie geluisterd hebben. En ik vind het fijn dat jullie luisteren. Ik zou zeggen, volgende week kom ik weer met een mooi ander programmaatje weer. En ik hoop dat ik weer een andere lekkere muziek heb voor jullie. Ik ga ze weer lekker goed uitzoeken. Ik heb alweer ideeën van welke nummers dat ik volgende week graag wil draaien. En ik zeg nou allemaal tegen wie dan gaat slapen, wel te rusten en wie nog even lekker wat gaat drinken. Nog een fijne avond verder. En iedereen gezondheid wensen. En tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu